0: Want voor waarom?
1: Want voor waarom?
0: Could I have one of you guys on a separate channel, please?
1: Channel 3, please.